0: Hij wil een nat bij jij in de gemoen uitreden. Nou, nee, ik heb het even dan nooit verzoen. Nooit beken, uitreden. Nooit zijn nooit beken, uitreden. Nou, dat is Sylvie en Bois, haar heeskoevoer uitreden. Nooit zijn hem dat ze met het lebië, lebië, nou, dat weet dan het lebras, lebos, carnaval uitreden. Maar niet zeker kan je wat daar aan jullie, ja, die ooit aan het uitreden. Nou, ze, today, Andrea en Matt uitreden. Nou, we nog een hele controle, dat weet dan het. Wat hebben dat je aan? Ok, demain matin, avec un bouton de café, et oui, tiens, notre rythme. Demain, yo, Andréane, demain. Demain. Allez, c'est notre nez de périmètre, c'est mes dons, et oui, tiens, notre rythme. Ça, les brassés se datent de. Mais toi, tu vois, oui, tiens, les brassés, mais toi, tu as tenu, que quand nous y avons, tu Ok, ok, mais j'ai tourné, mais je connais les périodes, y a-t-il ça?
1: Ah ben c'est vraiment juste un billet, là, un bracelet qui commence à 3h30, d'indin, là. Moi, je sais pas, le soir.
0: Les bracelets. Ah, ah. 4h30. Avec un autre bégué de ma bouche, 5h. C'est une toile, non, j'ai un site, moi.